0: Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Rellschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Rellschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat met mij, het licht een keertje

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Mirjam Boekraat met het NOS Journaal.
2: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
3: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
2: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten en moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
4: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
2: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is gestart met een paar dagelijkse files op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 4 met daar 5 tot 10 minuten oponthoud. A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het langzaam tussen Reewijk en Nieuwerbrug. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer file. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur...

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een deel van de stoep van de Morsstraat in Leiden werd gisteren aan het eind van de middag door een groep bewoners afgezet. Zij voerden actie tegen de vele geparkeerde auto's in de smalle straat. Volgens buurtvereniging De Put in de Oude Mors zorgen verkeerd geparkeerde auto's dagelijks voor onveilige situaties en belemmeringen voor voetgangers, bewoners en hulpdiensten. De stoep werd afgezet met rood-wit lint en op de grond werden met krijtverf de letters NP neergezet. Niet parkeren. De buurtvereniging, die het initiatief nam voor deze actie, wacht nu op een reactie van de gemeente. In Oostgeest gaan vanaf half juni opnieuw onderzoekers en vrijwilligers op pad om vleermuizen in kaart te brengen. Tijdens enkele vangacties wordt een klein aantal vleermuizen voorzien van een lichtgewichtzender. De daarmee verzamelde gegevens geven een beter beeld van de verspreiding van beschermde vleermuissoorten binnen de gemeente. Die informatie wordt gebruikt om de dieren beter te beschermen, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan woningen en gebouwen. De Leidse subsidieregeling voor mensen die hun dak willen vergroenen wordt uitgebreid. Naast daken kunnen inwoners straks ook hun tuin of balkon vergroenen. Vanaf 1 juli kunnen woningeigenaren, huurders en verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen voor onder meer groen-blauwe daken, regentonnen en het vervangen van tegels door groen of half-open verharding. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af. Tot het eind van de middag blijft het droog. De wind is eerst zwak, kracht 2 en uit het westen. In de loop van de dag neemt de wind toe tot matig, kracht 4 en draait naar west-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet al te druk. Er staan een paar dagelijkse files, zoals op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude. 7 kilometer met 10 minuten extra reistijd. A20, Hoek van Holland-Gouda in beide richtingen bij Moordrecht 3 met 5 minuten vertraging. En 11, Leiden richting Bodegraven bij de A12. 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. Verder rijden er geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Leiden-Lammenschans. Dat komt door een wisselstoring. Waarschijnlijk gaat dat nog ruim een uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hart. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits veroorzaken niet meer dan 10 minuten extra reistijd. Er zijn niet zoveel bijzonderheden vanmorgen. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer nu 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Gerrit Snijder. Cubaanse Café. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Een deel van de stoep van de Morsstraat in Leiden werd gisteren aan het eind van de middag door een groep bewoners afgezet. Zij voerden actie tegen de vele geparkeerde auto's in de smalle straat. Volgens buurtvereniging De Put in de Oude Mors zorgen verkeerd geparkeerde auto's dagelijks voor onveilige situaties en belemmeringen voor voetgangers, bewoners en hulpdiensten. De stoep werd afgezet met rood-wit lint en op de grond werden met krijtverf de letters NP neergezet. Niet parkeren. De buurtvereniging, die het initiatief nam voor deze actie, wacht nu op een reactie van de gemeente. In Oostgeest gaan vanaf half juni opnieuw onderzoekers en vrijwilligers op pad om vleermuizen in kaart te brengen. Tijdens enkele vangacties wordt een klein aantal vleermuizen voorzien van een lichtgewichtzender. De daarmee verzamelde gegevens geven een beter beeld van de verspreiding van beschermde vleermuissoorten binnen de gemeente. Die informatie wordt gebruikt om de dieren beter te beschermen, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan woningen en gebouwen. De Leidse subsidieregeling voor mensen die hun dak willen vergroenen wordt uitgebreid. Naast daken kunnen inwoners straks ook hun tuin of balkon vergroenen. Vanaf 1 juli kunnen woningeigenaren, huurders en verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen voor onder meer groen-blauwe daken, regentonnen en het vervangen van tegels door groen of half-overharding. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af. Tot het eind van de middag blijft het droog. De wind is eerst zwak, kracht 2 en uit het westen. In de loop van de dag neemt de wind toe tot matig, kracht 4 en draait naar west-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 7.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
2: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Zoetwaardendorp. Over 11 kilometer met een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag, tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer met daar bijna 20 minuten op onthoud. En op de N11, Bodegraven richting Leiden, bij Zoeterwoude, 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL, op je radio, digitaal, DAB+, en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Een deel van de stoep van de Morsstraat in Leiden werd gisteren aan het eind van de middag door een groep bewoners afgezet. Zij voerden actie tegen de vele geparkeerde auto's in de smalle straat. Volgens buurtvereniging De Put in de Oude Mors zorgen verkeerd geparkeerde auto's dagelijks voor onveilige situaties en belemmeringen voor voetgangers, bewoners en hulpdiensten. De stoep werd afgezet met rood-wit lint en op de grond werden met krijtverf de letters NP neergezet. Niet parkeren. De buurtvereniging, die het initiatief nam voor deze actie, wacht nu op een reactie van de gemeente. In Oostgeest gaan vanaf half juni opnieuw onderzoekers en vrijwilligers op pad om vleermuizen in kaart te brengen. Tijdens enkele vangacties wordt een klein aantal vleermuizen voorzien van een lichtgewichtzender. De daarmee verzamelde gegevens geven een beter beeld van de verspreiding van beschermde vleermuissoorten binnen de gemeente. Die informatie wordt gebruikt om de dieren beter te beschermen, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan woningen en gebouwen. De Leidse subsidieregeling voor mensen die hun dak willen vergroenen wordt uitgebreid. Naast daken kunnen inwoners straks ook hun tuin of balkon vergroenen. Vanaf 1 juli kunnen woningeigenaren, huurders en verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen voor onder meer groen-blauwe daken, regentonnen en het vervangen van tegels door groen of half-open verharding. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af. Tot het eind van de middag blijft het droog. De wind is eerst zwak, kracht 2 en uit het westen. In de loop van de dag neemt de wind toe tot matig, kracht 4 en draait naar west, zuidwest. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Een hele goede morgen. Het is even een tien op deze donderdag. Een nieuwe aflevering van De Koffieshow. En die starten we met Samuel Welten. De Leeuw komt eraan.

0: Nee.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Bij Thierry en Seizoenen en Samuel Welten. En de leeuw komt eraan. En die leeuw komt er zeker aan. Komende zondagavond Nederland voor de allereerste keer in actie tijdens het WK. Wel een beetje laat, 22:00 PM. Maar ik begreep dat er een wedstrijd is die we nog later gaan spelen om 1:00 PM. Hey, welkom de koffieshow voor deze donderdag 11 juni 2026. Ik ben Rudo met zometeen het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Om 9:30 krijgen we een nieuwe update. Verder hoor je hier eerst Roetjes Olij van Wolter Kroes.
3: Rudo!

0: De lekkerste muziek van eigen bodem, Thomas Bergen en Beter bij mij. Een deel van de stoep van de Morstraat in Leiden werd dinsdag aan het einde van de middag afgezet door een groep bewoners. Volgens buurtvereniging De Put in de Oude Morst zorgen verkeerd geparkeerde auto's dagelijks voor onveilige situaties en belemmeren ze voetgangers, bewoners en hulpdiensten. Je hoort Ron Zandvliet, initiatiefnemer van de actie.
1: We zijn actie aan het voeren om onze stoepen veilig te krijgen en te houden. Maar met name krijgen, want op dit moment is het treurig in de Morstraat met parkeren of automobilisten die hem gewoon op de stoep kwakken en denken, weet je wat, ik ga even boodschappen doen. Bewoners van de Morstraat zoeken het lekker uit.
2: Ik heb 3 kinderen die ik regelmatig op het laatste moment van de weg af moet trekken omdat er een auto aan komt chasen of die hier slalommend langs de geparkeerde auto's moeten. Dus ik wil dat het veiliger wordt. Vandaar dat ik als Victor veilig ben gekomen.
1: Er wonen hier mensen met kleine kinderen met een kinderwagen. Ze parkeren ze dus strak tegen de voordeur aan, want het is niet heel breed hier. Nou, zo'n moeder staat dan met die kinderwagen. Hoe kom ik buiten? Soms staan de auto's half op de weg, half op de stoep. Als er brand uitbreekt hier in de Mors, dan kan de brandweer er even niet door.
3: Nou, de overlast van de mensen die eruit komen met veel herrie, met veel dingen erin. Mensen die met drank erin gaan, met drank eruit gaan. En er is ontzettend veel overlast aan herrie.
4: Verhuizen is geen optie?
3: Nee. Ik woon hier 40 jaar. Ik heb 40 jaar alles doorgestaan en dat blijf ik doen. En ik blijf ervoor vechten. De mensen die hier niet thuis horen, die moeten hier weg. Klaar.
1: Maar we gaan nu eerst de gemeente de tijd geven om met ons in gesprek te gaan. Hoe krijgen we die Morstraat in godsnaam veiliger? Kinderen, vaders, moeders, opa's, oma's. Het is hier smal, het is hier gezellig en dat willen we zo houden. Dus Leiden verdient gewoon een gezellige Morstraat, maar wel veilig.

0: Leslie Klein, hey jij, hoe heet je in de koffieshow van Unity NL? Zometeen meer muziek. Richel komt eraan, gekke makelaar en ook Jeroen van der Boom met Thuis.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Een deel van de stoep van de Morsstraat in Leiden werd gisteren aan het eind van de middag door een groep bewoners afgezet. Zij voerden actie tegen de vele geparkeerde auto's in de smalle straat. Volgens buurtvereniging De Put in de Oude Mors zorgen verkeerd geparkeerde auto's dagelijks voor onveilige situaties en belemmeringen voor voetgangers, bewoners en hulpdiensten. De stoep werd afgezet met rood-wit lint en op de grond werden met krijtverf de letters NP neergezet. Niet parkeren. De buurtvereniging, die het initiatief nam voor deze actie, wacht nu op een reactie van de gemeente. In Oostgeest gaan vanaf half juni opnieuw onderzoekers en vrijwilligers op pad om vleermuizen in kaart te brengen. Tijdens enkele vangacties wordt een klein aantal vleermuizen voorzien van een lichtgewichtzender. De daarmee verzamelde gegevens geven een beter beeld van de verspreiding van beschermde vleermuissoorten binnen de gemeente. Die informatie wordt gebruikt om de dieren beter te beschermen, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan woningen en gebouwen. De Leidse subsidieregeling voor mensen die hun dak willen vergroenen wordt uitgebreid. Naast daken kunnen inwoners straks ook hun tuin of balkon vergroenen. Vanaf 1 juli kunnen woningeigenaren, huurders en verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen voor onder meer groen-blauwe daken, regentonnen en het vervangen van tegels door groen of half open verharding. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af. Tot het eind van de middag blijft het droog. De wind is eerst zwak, kracht 2 en uit het westen. In de loop van de dag neemt de wind toe tot matig, kracht 4 en draait naar west-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

gekkenmakelaar van Richel hoorde je hier bij Unity NL. Goedemorgen. Je hebt van die dagen dat er wel mensen jarig zijn, maar dat je naar het lijstje zit te kijken, dat je denkt, ja, zou iemand ze eigenlijk wel een beetje kennen? Nou, vandaag op deze 11 juni is dat een beetje zo. Christophe Lemaitre, de Franse sprinter, is 36. Shia LaBeouf, Amerikaans acteur en komiek, 40 is hij geworden. Buddy Puff, DJ, ja, die kennen we wel, zat ook in De Verrader, 47. Joshua Jackson, acteur, 48. En Jean Alesi, Frans Formule 1 coureur, is 62 vandaag. Hugh Laurie, Engelse acteur en komiek, 67. Joe Montana is ook jarig, voormalig American voetbalspeler uit Amerika, die wordt 70 vandaag. Peter Bergman, hij is Amerikaans acteur, 73. En Harme Roeland, ook jarig. Nederlands verslaggever en presentator, is vandaag 73 geworden. En de laatste van vooral doorgaan, die ken je ook wel, 82 jaar. Barry Stevens is jarig. Wow.

Mensenkortland en Sukkel in Amsterdam hoorde je hier bij Unity NL. Eerst nog wat zon vandaag. In de loop van de dag en vooral vanmiddag komt er meer bewolking en er valt dan ook nog wat regen. De wind die waait uit het westen en is zwak tot matig en aan zee soms vrij krachtig. Temperatuur in onze regio 17 graden. Morgen overwegend bewolkt, er komen enkele buien voor en het wordt 18 graden. Zaterdag geregeld zon, blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur in de Leidse regio en Wassenaar ligt dan rond de 18 graden.

0: Edwin Jong en Dom in de koffieshow aan het einde van de show voor deze donderdag. Zometeen dan hoor je ons op de lekkerste muziek, maar ik wilde je nog één fragment laten horen uit de straattalkshow Rudo. Sinds gisteravond weer op televisie bij Centraal Plus, iedere woensdag na 6 uur, kwam daar een mevrouw tegen in een scootmobiel en die gaf haar bankpas aan iemand anders. En ik denk, hé, daar worden pinpassen uitgedeeld.
1: Deel jij nou bankpassen uit?
2: Kompijver.
1: Ja. Nou, ik zie jou met een pinpas.
2: Ja, zij mag alles betalen van mij.
1: Maar kan je met dat ding ook contactloos? Zet je hem er alleen tegenaan uit?
2: Ja.
1: Nou, kom hier dan.
3: En dan?
1: Nou.
2: Ja.
1: Dat is nou benieuwd.
2: Mogol, kom op.
0: Nou, dat is voor het eerst van mijn leven dat ik op televisie Mogol genoemd ben. Je kan de aflevering nu vinden op onze website centraalplus.nl. Nieuwe aflevering van Rudo dus. Vanmiddag is hij terug van weg geweest. Terug van ziek geweest. Elmar Bussen met de Unity NL Middagshow. Ik ben er morgenochtend weer voor de koffieshow vanaf 10 uur. En nu nog Mitchell Schipper. Morgen weer thuis.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via Eén Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mark Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Eredivisie basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond de vierde finale wedstrijd in de play-offs verloren. Daarmee komt de stand op 3-1 in het voordeel van de Landstede Hammers. Ze zijn niet meer in te halen en dus zijn de Landstede Hammers Nederlands kampioen geworden. Inwoners van Wassenaar moeten morgenavond niet schrikken als ze groepen jongeren in overalls weg zien rennen voor de politie. Er vindt dan namelijk weer de Hunt plaats, het spel dat de gemeente samen met de politie organiseert om laagdrempelig in contact te komen met de jeugd van Wassenaar. En de Pieterskerk in Leiden staat al 50 jaar voor een raadsel. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd bij werkzaamheden een mummie gevonden en nog altijd is niet bekend van wie die resten zijn of hoe die persoon daar terecht gekomen is. Een van onze verslaggevers dook erin en het resultaat is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend droog en de zon laat zich zien. Vanavond trekken er flinke buien over. De temperatuur loopt vandaag op tot 17 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen is de extra reistijd 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam, over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen, tot 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanuit Den Haag via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Gerrit Snijder. Cubaanse Café. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Eredivisie basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond de vierde finale wedstrijd in de play-offs verloren. Daarmee komt de stand op 3-1 in het voordeel van de Landstede Hammers. Ze zijn niet meer in te halen en dus zijn de Landstede Hammers Nederlands kampioen geworden. Inwoners van Wassenaar moeten morgenavond niet schrikken als ze groepen jongeren in overalls weg zien rennen voor de politie. Er vindt dan namelijk weer de Hunt plaats, het spel dat de gemeente samen met de politie organiseert om laagdrempelig in contact te komen met de jeugd van Wassenaar. En de Pieterskerk in Leiden staat al 50 jaar voor een raadsel. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd bij werkzaamheden een mummie gevonden en nog altijd is niet bekend van wie die resten zijn of hoe die persoon daar terecht gekomen is. Een van onze verslaggevers dook erin en het resultaat is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend droog en de zon laat zich zien. Vanavond trekken er flinke buien over. De temperatuur loopt vandaag op tot 17 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer file. Door politieonderzoek zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer kan beter omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Want de vertraging in de file is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Eredivisie basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond de vierde finale wedstrijd in de play-offs verloren. Daarmee komt de stand op 3-1 in het voordeel van de Landsteden Hammers. Ze zijn niet meer in te halen en dus zijn de Landsteden Hammers Nederlands kampioen geworden. Inwoners van Wassenaar moeten morgenavond niet schrikken als ze groepen jongeren in overalls weg zien rennen voor de politie. Er vindt dan namelijk weer de Hunt plaats, het spel dat de gemeente samen met de politie organiseert om laagdrempelig in contact te komen met de jeugd van Wassenaar. En de Pieterskerk in Leiden staat al 50 jaar voor een raadsel. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd bij werkzaamheden een mummie gevonden en nog altijd is niet bekend van wie die resten zijn of hoe die persoon daar terecht gekomen is. Een van onze verslaggevers dook erin en het resultaat is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend droog en de zon laat zich zien. Vanavond trekken er flinke buien over. De temperatuur loopt vandaag op tot 17 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 3 kilometer met een half uur vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was. En dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2, om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Kunt.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Eredivisie basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond de vierde finale wedstrijd in de play-offs verloren. Daarmee komt de stand op 3-1 in het voordeel van de Landstede Hammers. Ze zijn niet meer in te halen en dus zijn de Landstede Hammers Nederlands kampioen geworden. Inwoners van Wassenaar moeten morgenavond niet schrikken als ze groepen jongeren in overalls weg zien rennen voor de politie. Er vindt dan namelijk weer de Hunt plaats, het spel dat de gemeente samen met de politie organiseert om laagdrempelig in contact te komen met de jeugd van Wassenaar. En de Pieterskerk in Leiden staat al 50 jaar voor een raadsel. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd bij werkzaamheden een mummie gevonden en nog altijd is niet bekend van wie die resten zijn of hoe die persoon daar terecht gekomen is. Een van onze verslaggevers dook erin en het resultaat is te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vandaag overwegend droog en de zon laat zich zien. Vanavond trekken er flinke buien over. De temperatuur loopt vandaag op tot 17 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file in de regio op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen heb je 40 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. Na een ongeluk doet de politie onderzoek. Omrijden kan ook richting Utrecht via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot ongeveer 3 uur duurt voor de weg weer vrij is. En tot zover de ANWB

0: kroeg. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Je hebt daar een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg ieder moment wordt vrijgegeven. Maar omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11 en dan richting Utrecht. En op de A20 rijdt het langzaam richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: mij niet komen, man. Ik ga hem echt niet horen.
1: Dit is Judith Hiernau, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. De vervoerder hoopt daarmee dat het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Omdat er nieuwe informatieborden in de stations komen, heeft de NS meteen een wedstrijd uitgeschreven. Iedereen mag een ontwerp insturen en het winnende ontwerp wordt dan in september bekendgemaakt. De gemeente Voorschoten is eruit. Gisteravond is bekendgemaakt dat er volgende week een extra raadsvergadering is waarin Pro, VVD en D66 hun definitieve coalitieakkoord presenteren. In diezelfde vergadering worden ook de wethouders benoemd en hun portefeuilles bekendgemaakt. En zondag organiseren de grote studentenverenigingen in Leiden een duurzaamheidsfestival. Van 12 tot 5 zijn er bij de Field gratis workshops, een duurzame kledingmarkt en live muziek. Alles om ervoor te zorgen dat studenten nog gemotiveerder zijn om duurzamer te leven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen. Pas tegen de ochtend wordt het droog. Doordat het bewolkt is, koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 13 graden. Morgen is de hele dag bewolkt, er valt wat regen en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat nog altijd vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Zevenhuizen. De weg is wel net weer vrijgegeven na een ongeluk en opruimwerkzaamheden, maar de vertraging is nog zo'n 20 minuten. En het is al druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar heb je bijna een kwartier tijdverlies. Verder sta je zo'n 10 minuten in de file op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsehoek Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam drukker op de weg. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de A20 naar Gouda sta je een kwartier in de file tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel. En verder staan er een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+.

is deze week de Unity NL single track. Gerrit Snijder. Cubaanse café. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. De vervoerder hoopt daarmee dat het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Omdat er nieuwe informatieborden in de stations komen, heeft de NS meteen een wedstrijd uitgeschreven. Iedereen mag een ontwerp insturen en het winnende ontwerp wordt dan in september bekendgemaakt. De gemeente Voorschoten is eruit. Gisteravond is bekendgemaakt dat er volgende week een extra raadsvergadering is waarin Pro, VVD en D66 hun definitieve coalitieakkoord presenteren. In diezelfde vergadering worden ook de wethouders benoemd en hun portefeuilles bekendgemaakt. En zondag organiseren de grote studentenverenigingen in Leiden een duurzaamheidsfestival. Van 12 tot 5 zijn er bij de Field gratis workshops, een duurzame kledingmarkt en live muziek. Alles om ervoor te zorgen dat studenten nog gemotiveerder zijn om duurzamer te leven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen. Pas tegen de ochtend wordt het droog. Doordat het bewolkt is, koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 13 graden. Morgen is de hele dag bewolkt, er valt wat regen en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt verder op gang, dus het wordt drukker op de weg, met vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Hoofddorp sta je 20 minuten vast. Twee rijstroken zijn er dicht door een ongeluk. De A5 staat daardoor ook file. Op de A4 naar Rotterdam, verderop heb je ook een kwartiertijdverlies. Het is druk tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid. En er staat een hele lange file op de A20 naar Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwerkerk aan de IJssel ben je 3 kwartier langer onderweg, want daar ligt rommel op de weg. Twee rijstroken zijn voorlopig dicht. Omrijden kan ook via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

gezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me meent.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet op een aantal wegen rekening houden met veel vertraging. Vooral op de A20 staat het vast, van Hoek van Holland naar Gouda. Want bij Nieuwekerk aan de IJssel liggen aardappels op de weg. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 50 minuten. Omrijden kan via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen tot 5:30 duurt. Loopt ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein heb je 20 minuten oponthoud. Het is druk op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je 20 minuten in de file tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. En de andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, heb je een half uur tijdverlies tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is de middagshow van Unity.nl. Vandaag donderdag. Het is 11 juni met nu Marco de Hollander en In die Zomernacht.

0: ik moet zeggen, daar is momenteel vrij weinig van te merken. De zomernachten. Het is koud buiten. Temperatuur zo'n 16 à 17 graden. En vanavond heel veel regen. Marco de Hollander en In die Zomernacht bij Unity NL. Ik heb trouwens wel meteen goed nieuws. Want volgende week vanaf woensdag à donderdag dan gaan die temperaturen omhoog. En dan krijgen we eindelijk 5, 6 of misschien wel 27 graden. Maar ja, Jesse Fields, komende maandag vertrek jij lekker naar Spanje. Dus jij hebt zoiets van, dat gaat wel goed komen, toch?
1: Ja, klopt. We gaan heel veel lekker naar Spanje. Even lekker vakantie houden. Echt top.
0: Lekker.
1: Echt zin in.
0: En zit je dan in een hotel, in zo'n resort? Of ga je lekker naar zo'n huisje toe? Wat ga je doen daar?
1: Nee, we gaan wel naar een resort toe dit keer. En eigenlijk hadden we gewoon heel erg zin om weer naar Spanje te gaan. Dus we dachten, laten we gewoon random boeken.
0: Gewoon lekker genieten. Eventjes bijkomen. Ja. Zeg jij, ik heb een hectische tijd, een drukke tijd achter de rug.
1: Ik heb best wel een drukke tijd achter de rug. Maar echt wel, ik hou meer van druk dan rustig. Qua muziek natuurlijk.
0: Ja, als het aan jou ligt, die agenda gewoon iedere dag bomvol.
1: Ja, het liefst wel. Ja. Zeker gewoon 4, 5 keer boekingen. Dat lijkt me wel heel erg leuk.
0: En zeg je, doe mij dan maar de grote evenementen of dan juist de dinnershows? Want daar ben je ook heel erg actief in.
1: Als ik echt mag kiezen, dan zijn het wel grote evenementen.
0: Oké, en dan echt heel groot in de zin van, ik noem even een Woerdense vakantieweek. Afgelopen weekend nog het Festival van het Levenslied in Tilburg. Moet ik daar een beetje aan denken?
1: Ja, echt festivalseizoenen. Dat vind ik echt wel heel erg leuk. Echt voor festival staan, dat vind ik echt top.
0: Gewoon lekker knallen.
1: Ja.
0: Hey, dit jaar eigenlijk goede ontwikkelingen rondom jou als zangeres zijnde. Je hebt namelijk een heel team om jou heen verzameld. Een nieuw team.
1: Ja, dat klopt. Ik heb de kans gekregen om bij Cornelis Music te tekenen. Ik moet eigenlijk zeggen Main Music. Ik ben heel erg blij daarvoor. Want ze hebben mij de kans gekregen om dan met John Deerne samen te werken. En dat is natuurlijk wel een grote naam in de muziekindustrie. Dus ja, ik ben daar heel erg blij mee dat we daar liedjes mee gaan maken. En ik kan niet wachten om weer met hem in de studio te duiken.
0: Maar hoe gaat dat? Betekent dat dan dat er bijvoorbeeld gewoon een DM'tje komt van de platenmaatschappij? En ja, dan word je eigenlijk gewoon gevraagd. Jesse, zou je het leuk vinden om een keertje een kopje koffie te komen drinken?
1: Nee, ik zit natuurlijk bij Ben's Agency. Dus daar ben ik terechtgekomen via Henk Dissel. Dus ja, dat is ook een hele lange weg. Dat heb ik ooit een keer gezegd. Dat was echt, daar ben ik nog steeds super dankbaar voor. En toen op een gegeven moment heeft Connie Benz van Benz Agency mij gekoppeld aan Robbie. En toen kreeg ik gewoon een kans om daar gewoon een liedje op te nemen. Of überhaupt eigenlijk naar studio's te gaan, weet je. Even lekker gewoon even kijken of je het wel kan of niet, weet je zo. Zo kreeg ik de kans.
0: Even een beetje kijken waar die passie ligt en wat je zou willen gaan ontwikkelen.
1: Ja, en ook gewoon heel veel kijken van hoe werk ik in de studio en zo. En zo is het gewoon eigenlijk, kreeg ik eigenlijk een soort van kans. En die heb ik vol aangepakt natuurlijk. En toen zeiden ze op een gegeven moment, laten we deze demo eigenlijk gewoon gaan opnemen bij John Deerne. Want het lijkt alsof dit liedje wel wat kan worden.
0: Ja.
1: Dus we stonden daar met het team helemaal achter. En toen dachten we met z'n allen van, als wij erachter staan met z'n allen. En we zijn zo kritisch. We zijn allemaal kritisch en dat vind ik top. Perfectionistisch, daar hou ik van. Ja, toen dachten we laten het gewoon uitbrengen en kijken wat de mensen ervan vinden.
0: Ja, gewoon met beide handen aangrijpen. Ja. Een unieke kans. En nou begreep ik dat er inmiddels al heel veel demo's klaar liggen. Dat je ook een soort van writers camp hebt gehad.
1: Ja, we hebben heel erg veel geschreven. En we hebben heel veel op de planken liggen. Dus ik ga trouwens morgen naar Arnhem toe. Om heel veel in de studio te duiken. En te kijken welk liedje wordt mijn volgende release.
0: Oh, wat vet.
1: Ja, is heel erg leuk. Ik ben heel erg enthousiast over. Want ik weet namelijk al welke ik wil. En dat heb ik eigenlijk nooit. Ik wist dat bij dit liedje ook echt. Van dit wil ik gewoon uitbrengen. Dit vind ik geweldig. Dit zit in mijn hoofd. Maar bij dit liedje. Ja, ze zeggen altijd toch, je moet beter als je vorige liedje besteren of zo. Ja, en dat voel ik dus nu ook. Nu denk
0: de lat hoog leggen.
1: Ja, en nu vind ik dit dus ook heel tof. Dus ik wil het gelijk bespreken. Dus ik heb gelijk Michael gebeld. Kunnen we in de studio zitten? Want ik denk als we dit veranderen met John Deerne, zijn sound eroverheen. En wat we allemaal willen. Dan kan dit wel uitpakken tot iets groots lijkt mij. In ieder geval, dat denk ik.
0: En wat wil dan de maatschappij met jou? Hebben ze een bepaalde richting waarvan ze zeggen, die moeten we met Jesse Fields gaan bewandelen?
1: Kijk, ik hou natuurlijk echt van dansen en zingen op het podium. Dus ik lijkt me echt te gek om wel echt die Latin vibe erin te houden van het liedje wat ik nu heb uitgebracht. Latin popachtig. En daar willen we wel naar streven. Dus ze kunnen verwachten gewoon vette shows natuurlijk.
0: Als ik zeg, wij hebben gewoon in Nederland inmiddels een eigen Belle Perez, zit ik er dan heel erg naast?
1: Nee, je zit er niet naast. Het is, eigenlijk is het gewoon Jesse Fields, maar dan eigenlijk gewoon iets heel nieuws eigenlijk.
0: Ja, vrolijk, gezellig, zomers en dansbaar. Ja. We gaan het zo meteen over het liedje hebben. Eerst deze, afkomstig uit 2023 alweer. Dit is Dansen in mijn eentje.

0: muzikale vrienden Sander Kwarten en Robert Pater. Ik leef mijn eigen leven en dansen in mijn eentje. Jesse Fields, die hoorde je bij Unity NL. Ja, er is een nieuwe plaat uitgekomen. En ja, het is jammer dat het zonnetje niet schijnt. Maar dit is wel er eentje waarvan je zegt, daar word je heel blij van.
1: Nou, dankjewel. Kijk, weet je, wij vonden het eigenlijk allemaal heel erg leuk. En ons label vond het allemaal heel top. En toen op een gegeven moment, ja, zeiden mensen ook stiekem. Ik heb natuurlijk laten horen aan mijn vriendinnen en zo. En die zeiden ook van, ja, dit is gewoon echt een plaat dat in mijn hoofd blijft zitten. Ja, en dat jij dat dan ook zegt, ja, dat vind ik wel leuk om te horen.
0: Hey, hoe gaat die keuze dan? En dit liedje is dus een van die liedjes die gemaakt is. Ja. Wie heeft deze uiteindelijk geschreven? En wat was waarvan jullie eigenlijk allemaal dachten, oké, dan moet, doen we het vaker, gewoon de plaat, de single worden?
1: Nou, Tom heeft hem geschreven en ik heb met hem in een studio gezeten om hem te demoen. En toen zeiden we, kijk, in het begin als je luistert dan hoor je zo van pachintas. En pachintas betekent wat voor mij. En dat is namelijk, pachinta betekent in het Indonesisch zeg maar fan. Eigenlijk fan.
0: Oké.
1: En ik heb het pachintas gemaakt. Ja, dat betekent eigenlijk helemaal niks, maar ik heb het zo gedaan.
0: Is het niet gewoon een soort van, dat je zegt van niet één fan, maar fans? Gewoon
1: ja,
0: meerdere mensen
1: ja,
0: die jou dan leuk vinden?
1: Als je dat opzoekt, dan hoor je het anders te schrijven in meervoud. Maar okay, ik maakte er dat van, omdat ik dat leuk vond, pachintas. Ja. Dus nu willen we elk liedje een beetje dat laten terugkomen. En we gingen dus wel de demo's af. En bij dit liedje zei eigenlijk John Deerne van, ja, deze gaan we opnemen, want deze is gewoon top.
0: Ja, hij was enthousiast. Hij dacht van, dan gaan we hier gewoon echt alle tijd en werk insteken.
1: Ja, ja, zeker.
0: En dan moet dit eens die plaat gaan worden. Ja. Doen we het vaker? Wat is eigenlijk een beetje de boodschap die je overbrengt in de plaat?
1: Oh.
0: Ja.
1: Ja. Nou kijk, doen we het vaker is eigenlijk twee mensen die komen elkaar tegen. En die hebben gewoon een hele erg leuke klik. En het is eigenlijk op een speelse manier gewoon gezegd dat de vrouw zegt van, nou, misschien mag je wel bij mij komen blijven slapen.
0: Oké. Okay.
1: Dus het is eigenlijk op een speelse manier zo gezegd.
0: Met andere woorden, een soort van een beetje een verleidingsliedje.
1: Zeker, ja.
0: Met uiteindelijk een goed of een slecht einde.
1: Ja, wel een goed einde.
0: Oké.
1: Okay. Ja, zeker
0: gewoon
1: wel een goed einde.
0: Positieve plaat.
1: Positieve plaat, ja.
0: Hey, en jij zei net tegen mij, eigenlijk deze sound, die wil ik doorgaan zetten. Dit moet echt de Jesse Field sound gaan worden waar Nederland jou in gaat kennen als zangeres zijnde.
1: Ja, ja. Ik wil echt wel heel erg dat Latin pop wil ik gewoon echt uit gaan brengen. En dansen op het podium ook gaan doorzetten. Met danseressen uiteindelijk. Dus we willen gewoon blijven liedjes blijven maken in deze vibe, ja.
0: Maar neem mij dan even mee. Wat voor liedjes komen er dan bij een optreden? Als jij 30 minuten op het podium staat, wat komt er dan allemaal voorbij?
1: Nu hebben we natuurlijk niet. We willen natuurlijk 30 minuten eigen repertoire brengen.
0: Ja.
1: Maar ik treed ook gewoon op met Proud Mary. En gewoon echt feestliedjes ook. Hè? Ik doe ook gewoon Engelbewaarder. Ja? Gewoon echt vol, vol feest. Ja.
0: Gas geven.
1: Klopt, inderdaad. Alleen uiteindelijk willen we bereiken 30 minuten gewoon een hele show. En dat houdt ook echt in. Ik heb namelijk in mijn liedjes heb ik een soort break. Een instrumentale break. En daar dans ik dan ook echt een choreo op. Dus wat ze van mij kunnen verwachten is niet alleen een show en entertainment en dat iedereen lekker kan dansen, maar ook echt dat ze ernaar kunnen kijken. Zo'n J-Lo show, daar kijk ik echt naar op om dat uiteindelijk te brengen, zeg maar.
0: Oh, wat vet. En dan zie ik ook meteen vuur vormen. Dan zie ik echt allerlei dansers, danseressen. Eigenlijk gewoon dat je een half uur geboeid naar dat podium blijft staren.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus ze mogen, natuurlijk, ik wil dat ze meedoen en gek doen, maar het lijkt me heel tof om echt een show neer te zetten waar je keihard voor hebt gerepeteerd.
0: Ja, dat J-Lo lijkt me tof. Dan leg je de lat hoog. Wat is dan zeg maar voor jou het ultieme? Wat zou je ooit willen?
1: Ja, dat is niet om arrogant over te komen. Maar ik zou echt, ja, mijn droom is natuurlijk wel echt, of dat nou Avos is of Sicko. In ieder geval een podium waar ik gewoon echt, met mijn dansers gewoon een show kan geven. Maar ik heb natuurlijk Lucia Martens gestudeerd.
0: Ja.
1: Dus ik heb teppen geleerd. Ik heb Latin geleerd. Ik heb modern geleerd. En ik wil eigenlijk gewoon een hele gave show creëren. Dus ook met z'n allen tappen. En dan opeens, weet je wel, dat lijkt me helemaal geweldig.
0: Ah, wat lekker. Veel interactie.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ik zou zeggen, geef maar hier die sleutels van de Ziggo Dome. En zorg maar
1: wel,
0: gewoon
1: hè,
0: voor een eigen concert binnen nu en 5 jaar.
1: Ja, doe maar 4. Ik hou van even getallen.
0: Oké, okay, 4 jaar. Ziggo Dome, Jesse Fields gaat helemaal goed komen volgens mij. Nieuwe liedje is overal te streamen en te downloaden. De titel Doen we het vaker. En je hoort er nu bij Unity.

0: Het zijn die welbekende blauwe brieven en of je daar heel blij van moet worden. Maar ja, aan de andere kant, als je ze krijgt en je moet betalen, heb je ook een goede omzet gedraaid. Zo is het dan vaak ook wel weer, toch? Amar en Belastingdienst, die hoorde je. En daarvoor de nieuwste Jesse Fields en Doen We Het Vaker. Ja, echt een toffe plaat. Morgen dus officieel bekendmaken voor jezelf. Wat gaat de nieuwe worden?
1: Ja, echt heel erg spannend. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik kan echt niet wachten om met hem te zitten. Mm-hmm. Ik heb het echt... ik ben een persoon die echt gewoon 100 keer hetzelfde liedje per dag luistert. Gewoon om te weten van is dit het of is dit het niet. En dan elke keer denk ik, want je moet natuurlijk op een gegeven moment gewoon gaan kiezen.
0: Ja.
1: En ze zijn allemaal wel leuk.
0: Knopen doorhakken.
1: Maar eentje is dan, die blijft zo hangen. En dan denk ik, ja, dat komt gewoon niet uit mijn hoofd. En dat ook al wil ik het, dat komt niet uit mijn hoofd. Dus dan denk ik, ja, dat is hem.
0: En als het aan jou ligt, wanneer moet die uit gaan komen? Heb jij zoiets van het liefst dan meteen over een maand of zo? Of kan je dan nog wel even het geduld opbrengen om te wachten?
1: Nou, ik denk dat we dit liedje Doen We Het Vaker nog heel veel de tijd kunnen gunnen. En ik denk dat ik me daar nog even op moet focussen. Maar om alvast te werken aan het tweede single, dat wil ik nu al gaan doen. En dan denk ik in augustus misschien, in ieder geval dat is mijn plan nu hoor.
0: Ja.
1: Ik zeg maar wat, dat heb ik helemaal niet besproken. Maar ik denk augustus of zo mijn tweede release uploaden. Maar ja, dat gaan we dus morgen even bespreken.
0: Gewoon doorgaan en doorknallen. Hey, nou ben je ook heel veel aan het vloggen, heel veel op de socials actief. Wat is voor jou het belangrijkste platform om zichtbaar te zijn?
1: Toch eigenlijk wel Instagram, want ik krijg daar wel het meeste boekingen binnen. Ik weet niet. Bij Instagram gaat het ook super hard. Ik ben in een week met 500 volgers gestegen.
0: Lekker.
1: Ja, dat is echt heel fijn dat het gewoon echt werkt. En ik, bij elke video gaat 10.000 views wel wordt het geraakt. Dus ik ben, daar ben ik natuurlijk echt al heel lang mee bezig. En als het dan werkt, dan bel ik wel. Dan zet ik zeg maar in de app van mijn management erin van, hey, het heeft gewerkt. En dan vind ik super enthousiast. Echt net een klein kind. Maar ik ben dan heel blij omdat je er keihard voor werkt.
0: Ja, maar het is toch super gaaf. Ja. Eigenlijk alleen maar mooie ontwikkelingen. Gaat dus heel veel nieuwe muziek aankomen. De nieuwe single is overal te streamen en te downloaden. En voor meer informatie of dat toevoegen op de socials, waar ben jij te vinden, Jesse?
1: Ik ben op Instagram te vinden en op TikTok te vinden. En op Snapchat op Jesse Fields.
0: En dan vanavond nog plannen? Of zeg je lekker rustig aan, het is toch slecht weer, dus ik ga lekker de bank op?
1: Ik ga sowieso de bank op en dan ga ik zo even de video editen wat ik hier heb gefilmd. En dan komt dat online. Kunnen ze het ook meekijken.
0: Ik ben heel erg nieuwsgierig. Ja. We gaan dat in de gaten houden. Nog wel even leuk om te melden. Over 2,5 week dan zien we elkaar weer.
1: Ja,
0: dan sta je namelijk op de tour van Unity NL in Zoeterwoude.
1: Echt
0: wat kunnen we daar gaan verwachten?
1: Nou ja, kijk, eigenlijk wil ik wel 2 danseresjes meenemen. Dus ik denk dat ik dat wel mee ga nemen. En dan echt gewoon
0: knallen.
1: Een feestje ga bouwen, jazeker.
0: Bij deze afgesproken.
1: Ja,
0: Jesse, dankjewel. Zometeen hier Gino Graus. En dit is de nieuwste luchtballon van Jeroen van der Boom.
2: Af en toe slaap je hier.

0: De nieuwste, Jeroen van der Boom, die heet Luchtballon. En die hoorde je bij Unity NL. En op dit moment Gino Graus uit Den Bosch in de studio. Gino, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Elmar.
0: Althans, het lijkt al bijna avond als je gewoon kijkt naar buiten.
1: Ja, het is triest. Ik verlang wel lekker naar de zon weer. Heerlijk.
0: Ja, ben je onlangs geweest of staat er een reisje op de planning?
1: Ja, ik heb toevallig maandag geboekt. Ik ga even 6 dagen ertussenuit. Wel even in een Gran Canaria. Ik ga lekker alleen. Even lekker een hotelletje pakken. Even lekker stand op nul en even ertussenuit.
0: Oh, dat lijkt me dus echt heel gek. Alleen op vakantie gaan.
1: Nee, dat is fantastisch, Elmar.
0: Hoe doe je dat dan? Want normaal dan, ik ben het dan gewend dat je alles deelt met elkaar. En dat je dan gewoon, wat gaan we doen? En dit en dat. En hoe doe je dat?
1: Ja, dat doe ik lekker met mezelf. Ik beslis van, wat gaan we vandaag doen? En denk ik ga dit of

0: lekker aan het zwembad liggen en ik doe weer eens helemaal niks. Dan doe je dat. En als je denkt, nou, ik ga even daar kijken, ga je daar naartoe.
1: Ja, en het voordeel, het is daar altijd mooi weer.
0: Ja, dat ook. Dus het is ook fijn.
1: Eigenlijk alleen maar pluspunten.
0: Ja.
1: Hey Gino, sowieso, ik kan me ook wel voorstellen dat je toe bent aan een soort van vakantie. Je bent altijd druk. De muziekcarousel tegenwoordig, de kidscarousel, je eigen optredens als zanger zijnde. Je maakt jingles als producer. Ja. Je spreekt ook nog jingles in.
0: Ja, dat is lekker druk altijd.
1: En ben ik wat vergeten nou? Of klopt dit het wel zo'n beetje?
0: Social media, TikTok en zo ben ik tegenwoordig ook veel te vinden. Dus ik doe ook veel livestreaming. Gewoon lekker zingen op mijn kamer in een studiootje. En gewoon de mensen vermaken. Dat is gewoon mijn lust in mijn leven. Vind ik leuk om te doen. En in wat voor vorm dat ook is. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. En ik heb het geluk dat ik dat in verschillende vormen mag doen tegenwoordig.
1: En in die kidscarousel, hoe loopt dat dan? En hoe leuk is dat om met al die kinderen eigenlijk op een hele andere manier... ja, mensen, kinderen te vermaken.
0: Nou, dat is leuk, want weet je wat het is? Je kan geen puurdere vorm van publiek hebben als kinderen. En ik heb altijd van twee mannen geleerd dat je jezelf in het kind moet verplaatsen om een kind te snappen. Dus als je een show voor kinderen maakt, dan moet je ook een beetje gaan denken als een kind. Daar heb ik daar niet zoveel moeite mee, maar het is gewoon heel leuk. En het is wel zo, als een kind het leuk vindt, blijven ze staan. En dan doen ze echt voor de volle 100% mee. En als het niks vinden, lopen ze weg. En dat is echt zo. En dan moet je ze weer proberen om bij je te trekken. En dan heb ik wel bepaalde dingetjes voor. Ik heb heel veel leuke stickers en ik geef prijzen weg en ik doe spelletjes. Dus het is echt een heel intensief uurtje voor die kids om lekker te springen en te dansen. En draai dan muziek en zo en zingen en polonaise lopen. En ja, dat is echt leuk om te doen.
1: Hey, wat super geniaal. Wat is momenteel de top 3? Wat zijn liedjes waardoor jij kinderen zeg maar helemaal kan laten springen en gek laten doen?
0: Nou ja, nog steeds Baila de Gasolina natuurlijk. Dat is een van de liedjes die kinderen nog steeds heel erg leuk vinden. Daarnaast eigenlijk bijna alle liedjes van Kinderen voor Kinderen wel. Je hebt Ola Olé, dat is van de afgelopen jaren. Is dat van de Koningsspelen? Is
1: ja,
0: dat
1: een de teamsong.
0: De teamsong, ja. En Snollebolleke is toch heel, dat is toch ook wel een ding wat bij kinderen toch ook heel goed werkt. Van links naar rechts en zo. En natuurlijk een liedje van Kidspop van Monique. Hè, dat is natuurlijk ook wel wat werkt.
1: Ja, wat super tof eigenlijk. Valt het allemaal een beetje te combineren? Als we kijken naar de dingen die je allemaal doet. Dat je dan bijvoorbeeld op zaterdagochtend een kidsshow doet. Op zaterdagmiddag een normale drive-in. En dan 's avonds nog zingen bijvoorbeeld.
0: Als het qua tijd en zo en het allemaal net past wel. Ik heb over een paar weken, 4 juli, heb ik de drukste dag van het jaar. Dan begin ik 's morgens om 8:30. Dan ga ik weg thuis. Dan hebben we eerst om 11 uur een kindershow. Dan hebben we om 2 of 3 uur nog een kindershow. En dan 's avonds van 8:30 tot 12:30 nog een muziekcarousel. En Erik, dan thuis ben is het 3:30, 4:00. Dus dan heb ik er wel een dagje op zitten.
1: Ja, dan ben je weer toe aan vakantie.
0: Ja, dan ben ik gelukkig net terug. Dus dan kan ik er wel weer even tegenaan. Maar het is wel te combineren. Alleen soms dan is het wel gewoon jammer als je avondvullend ergens staat. En mensen willen jou dan nog een 30 minuten boeken. Ja, het gaat wel als ik bijvoorbeeld ergens om tot 10 of 11 uur moet draaien. En ik heb om 12 uur nog een boeking of zo. Dan kan het wel. Dan laat ik andere mensen mijn spullen afbreken. En dan kan ik er nog gauw eentje doen. Maar het is een beetje passen meten.
1: Ja. Geeft dit je energie?
0: Ja, 100%. Ik vind het echt leuk om te doen.
1: Gewoon knallen, alle facetten. Is er eentje waarvan je zegt, dit vind ik dan het allerleukste om te doen? Of is het eigenlijk allemaal net zo leuk vanwege de variatie?
0: Ja, het ligt er ook een beetje aan wat voor feestjes het zijn. Want het is natuurlijk wel, je hebt met alle feestjes dat de ene is wel leuk, de andere is wat minder leuk. En het ligt ook aan of de mensen er zin in hebben. Kijk, met de kidscarousel heb ik ook een keer alleen maar opstandtreden voor kinderen in een kinderwagen. Ja, dan kun je niet zoveel.
1: Nee, dat is ook wel waar.
0: Maar je hebt ook gewoon, net zoals aankomende zondag, sta ik op een groot festival, Babbels Live, voor 4000 kinderen. Nou ja, reken maar dat een groot feest gaat worden.
1: Dat wordt gillen, springen, gek doen en heel veel cadeautjes weggeven.
0: 100%.
1: Het is de middagshow van Unity NL. Gino Graus, de gast in de studio, met nu Onder de Lakens.

0: De nieuwste Menzo Kortland heet Sukkel in Amsterdam. En die hoorde je tijdens de middagshow van Unity NL. Hey, qua uitbrengen van liedjes. Ja. We hebben echt een heel breed repertoire van jou, Gino.
1: Ja, heel breed.
0: Ja, het is echt ongelooflijk.
1: Hij draait al een jaar mee, Elmar.
0: Hoeveel zijn het er in totaal eigenlijk? Heb je enig idee?
1: Volgens mij heb ik laatst geteld dat dit de 95ste single is.
0: De 95ste single?
1: Of het 95ste liedje, laat ik het zo zeggen. Niet van alle liedjes zijn singles uitgebracht. Maar in totaal met albums en dingen die ik in 17 jaar tijd heb uitgebracht. Ik begin voor het al een oude rotte worden.
0: Ik wou net zeggen, maar 17 jaar, dan praten we dus wel over 2009.
1: Ja, dat klopt. Toen begon ik. Toen was ik 9 jaar oud en nu ben ik 26. En al die jaren maak je natuurlijk heel veel dingen mee. En je ziet heel veel mensen. En ja, weet je, het is altijd wel leuk. En ik heb ook natuurlijk zelf in mijn eigen leven natuurlijk heel veel periodes doorgaan. Hè, de puberteit. Je wordt ouder, wat voor muziek ga je maken? Er zit een heel proces in natuurlijk.
0: Ja. Verandert dan ook je smaak constant? Dat je denkt van oké, nou wil ik dit, nou wil ik dat. En sluit je niet uit dat die smaak ooit weer gaat veranderen als je ouder wordt?
1: Die smaak die wordt natuurlijk steeds anders. Kijk, je wordt ouder en je vindt ook andere nieuwe dingen leuk. Dus ja, het is wel... Ik heb op een gegeven moment voor mezelf gekozen van nou, wie ben ik? En wat wil ik nou eigenlijk? En wat wil ik maken? En toen kwam ik er toch al heel snel uit dat ik gewoon lekkere volkse brabant als een jongen ben, die gewoon van gezelligheid houdt. Echt een Bourgondier, dan moet je ook zulke soort muziek maken en gewoon van de gezelligheid genieten. En ik denk dat we dat wel, die koers nu wel aan het varen zijn.
0: Is dit dan ook de mooiste leeftijd die je nu hebt, dat je dingen echt zelf kan bepalen en dat je ook echt wel weet wat je wil en vooral ook niet wil?
1: Ja, ik denk dat nu wel, dat ik die leeftijd nu wel bereikt heb. Ik denk sinds vorig jaar, misschien het jaar daarvoor al, dat ik eigenlijk toen ik voor mezelf eigenlijk begonnen ben, dus echt mijn eigen label, eigen dingen regelen en zo, dat ik eigenlijk nu wel echt mijn draai gevonden heb in mijn muziek en wat ik graag zou willen.
0: En daarnaast als voice-over, stemacteur zeg maar. Hoeveel spotjes, hoeveel dingetjes, boodschapjes moet jij voor mensen inspreken?
1: Ik ben nu toevallig bezig thuis met de nieuwe spot van de muziekreis. Waar ik altijd mee ga in april. Daar komt binnenkort een spotje van op heel veel zenders. En die ben ik dan nou thuis aan het maken. En gisteren zeiden ze van... jij spreekt toch ook spotjes? Want ik hoor jou zo vaak op de radio voorbij komen. Dat is toch jouw stem? En ik probeer het al toch net even wat anders in te spreken met een andere stem, dat mensen me dan niet zo snel zouden herkennen. Maar dat is toch wel zo. Dat is toch wel leuk.
0: Af en toe gewoon even wat anders. Ja, ik moet het toch even één keer aan je vragen. Ja? Dan weet je al wat eraan gaat komen. Ik wil even de Samson-imitatie van jou.
1: Ja. Maar dag alle mensen die luisteren die ik niet ken zo. Maar ik zit bij Unity NL. Bij Elmar op de koffie. En dat vind ik zo gezellig. Nieuw.
0: Ah, ik vind dit geweldig. Ja, het is gewoon goed dit. Misschien moet je toch een keertje... Ja, tegenwoordig heb je ook dat programma Brieven aan Samson. Ik weet niet of je die gezien hebt.
1: Ja, dat zie je. Dat is iets nieuws inderdaad, ja. Maar ik heb gezien dat er komt een munt uit of zo van Samson en Gert. Het is een hele verzameling van echte munten die gedrukt worden. Dat is ook heel erg leuk.
0: Ja, dat is toch legendarisch.
1: Ja, ik vind dat zijn legendarische programma's van vroeger. Hetzelfde met Bas en Adriaan. Dat waren die twee heren waar ik het net over had. Die hebben dat altijd... In hun interviews gezegd dat als je iets voor kinderen wilt maken, dat je daar echt dus in moet leven. En dat hebben hun natuurlijk als geen ander gedaan.
0: Ja, ik vind dat knap. Dat moet je toch kunnen. Daar moet je een gave voor hebben. En ook geduld, denk ik.
1: Ja, heel veel geduld. We hebben ook wel steeds een beetje bij moeten schaven in het concept van hè, wat werkt wel, wat werkt niet. We hebben het eerste keer gewoon een aantal keer voor niks gedaan. Toen heb ik het eigenlijk de grote start was in Avans Live. Bij de show van Monique Smit mocht ik het volprogramma doen. Nou, dan sta ik dit jaar sta ik daar weer. Ja, dat is gewoon heel erg leuk om te doen. Het geeft een beetje zo'n feest van Sinterklaas gevoel, wat vroeger altijd in Ahoy gevierd werd. Dan met al die kinderen en dingen. Dat zat je vroeger zelf als kleinkind.
0: Ja, hoe vet is dat?
1: Ja, super vet.
0: Hey, daarnaast is er ook een nieuwe plaat uitgekomen. Nieuwe muziek van Gino Graus. Favoriete kroeg?
1: Ja, topplaat hoor.
0: Ik word er blij van.
1: Ja, ik ook. Toen ik hem de eerste keer hoorde, dat was in oktober eigenlijk vorig jaar. Toen kreeg ik hem toegestuurd door Rutger Kades, want die heeft hem geschreven. En ik dacht meteen, wauw, dit klinkt zo lekker. En ik was er eigenlijk meteen verliefd op. En ik zei, ik wil dit hebben, dus geef het dan niemand weg. Toen heb ik het een paar maanden heel even laten liggen. En toen in december zijn we eigenlijk bij Quincy Wilson in de studio ermee aan de slag gegaan. En we gingen het maken en op een gegeven moment dacht ik, ja, deze plaat heeft gewoon live instrumenten nodig. Toen heb ik dat allemaal mee geregeld. En we hebben bij de plaatselijke carnavalsclub De Kruxkes heb ik het in laten spelen. Omdat ook heel goede vrienden van mij zijn. Ik dacht, ik wil toch iets persoonlijks ook erin hebben. Toen hebben we op een gegeven moment Mickey Fisher voor de drums gevraagd. Nou, dat is natuurlijk ook fantastisch. Dus het is een lekkere plaat waar iedereen zich in kan herkennen in de kroeg, zeg maar.
0: Eigenlijk gewoon het perfecte plaatje. Die favoriete kroeg, die is in Den Bosch, toch?
1: Ja.
0: Hebben we het al vaker over gehad.
1: Jij en ik in Den Bosch, daar ben ik altijd te vinden. Maar ik vond het eigenlijk nog wel het allerleukste, omdat we met de videoclip een heel breed aspect van het uitgaansleven wilden laten zien. Dat ik eigenlijk in 6 steden in 15 verschillende kroegen op stap ben geweest in 2 dagen tijd om de clip op te nemen.
0: Een soort van mega kroegentocht.
1: Ah, dat was echt zo leuk, joh. Het was heel gezellig en zoveel kroegen gezien. En we zijn met een busje on tour geweest. En dat was fantastisch om te doen.
0: De videoclip op YouTube, het liedje overal te streamen en te downloaden. Gino

0: heb ik te verliezen? Leef bij Unity NL. En daarvoor Gino Graus met zijn favoriete kroeg. Hij begreep in ieder geval in Den Bosch dat er wat aan de hand is rondom carnaval. Wat gaan ze met die donderdag doen? Een soort van de pre-party afpakken?
1: Nee, schijt toch uit. Je hebt altijd met carnaval in Oeteldonk heb je de donderdag voordat het begint heb je de worstenbroodwee en Roet Korte Put. En daar is eigenlijk zijn er gewoon van de horeca's is daar gewoon een extra dag dat ze wat dingen organiseren. En dat willen ze, omdat de winkels dan ook nog open zijn van alle grote ketens in Amsterdam natuurlijk met hoofdkantoor zitten.
0: Ja.
1: Die moeten gewoon open. Alleen er is gewoon niemand die daar dan komt. Dus ze willen eigenlijk dat om zeep helpen, zodat ze dan nog wat meer kunnen verdienen. Maar ik vind dat een beetje onzin. Want ik denk, dit is al jaren zo. En het is weer een traditie die dan wordt afgepakt. En ik vind dat gewoon zonde. Want het is wel voor de horeca juist zijn dat de dagen waar ze het meeste verdienen in een jaar.
0: Ja, en anders toch gewoon met elkaar gewoon op straat gaan staan. Dan wordt er niks georganiseerd. Maar dan staat wel iedereen op straat.
1: Ja,
0: maar ik denk dat je dan ook wel een bijzonder tafereel gaat krijgen.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dat alleen maar averechts werkt. Kijk, als de gemeente zegt van we trekken de vergunning in en je mag helemaal niks meer. Dan is het natuurlijk ook voor de rest van de dagen.
0: Dat is ook wel weer waar.
1: Er is wel eens gebeurd dat er een kroeg is geweest. Ik zal geen namen noemen. Maar dat was voor een afscheidsfeestje van een werknemer of zo die daar was. En er was een beetje pikante dingen gebeurd voor een afscheidsfeestje. Toen hebben ze de vergunning ingetrokken. Ja, die man is gewoon failliet gegaan. Omdat hij dus niet meer met carnaval open mocht.
0: Dat is pijnlijk. Ja. Nou goed, we gaan het in de gaten houden. Dit jaar, laatste vraag, gaat er nog een single komen? Ben je met wat bezig?
1: Zeker. Ja, van de week ben ik weer met Quincy de studio ingedoken. We hebben echt de hele dag van alles gemaakt. Maar er is echt niks uitgekomen. Het was eigenlijk gewoon 10 keer niks wat we gemaakt hadden. En het laatste half uurtje hadden we wel zoiets van, dit zou toch nog wel eens iets kunnen zijn. Dus we zijn dat nou een beetje aan het uitwerken. Dus soms dan komt het in één keer uit je mouw rollen. En soms dan moet je daar heel lang op broeden.
0: Ja. We gaan het in de gaten houden. Voor meer informatie, waar ben je te vinden?
1: Ja, gewoon social media. @ Gino Graus. Lekker op TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook. Ga me lekker volgen. Vanavond ga ik live lekker zingen. Dus als de mensen het leuk vinden om te kijken, moet je me even volgen op Instagram en op TikTok. Daar ben ik vanavond te vinden.
0: Ik wens jou alvast een mooi weekend.
1: Dankjewel.
0: Veel plezier vanavond op TikTok. En ik ga er nog eentje van jou draaien. Geen rem doen.
1: Nee, we

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar, toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd veel files. Door de regen zijn sommige files ook nog wat langer dan anders. Op de A12 naar Den Haag is het aansluiten tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur extra reistijd. En ook op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda sta je een half uur in de file tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is het oponthoud ook een half uur. Dat is tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En er staat file op de A20 naar Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein, want daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. De vervoerder hoopt daarmee dat het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Omdat er nieuwe informatieborden in de stations komen, heeft de NS meteen een wedstrijd uitgeschreven. Iedereen mag een ontwerp insturen en het winnende ontwerp wordt dan in september bekendgemaakt. De gemeente Voorschoten is eruit. Gisteravond is bekendgemaakt dat er volgende week een extra raadsvergadering is waarin Pro, VVD en D66 hun definitieve coalitieakkoord presenteren. In diezelfde vergadering worden ook de wethouders benoemd en hun portefeuilles bekendgemaakt. En zondag organiseren de grote studentenverenigingen in Leiden een duurzaamheidsfestival. Van 12 tot 5 zijn er bij de Field gratis workshops, een duurzame kledingmarkt en live muziek. Alles om ervoor te zorgen dat studenten nog gemotiveerder zijn om duurzamer te leven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen. Pas tegen de ochtend wordt het droog. Doordat het bewolkt is, koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 13 graden. Morgen is de hele dag bewolkt. Er valt wat regen en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden veel files snel korter. In de meeste gevallen heb je nog een paar minuten vertraging. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het oponthoud nog 10 minuten tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag heb je tussen Rotterdam Overschie en Delft ruim 5 minuten tijdverlies. Het is ook nog druk op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht is de vertraging bijna 10 minuten. Ook op de A16 van Rotterdam naar het zuiden heb je nog zo'n 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En er is een ongeluk gebeurd op de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar bij de Corbulo-tunnel. Er staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hilligers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: Burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost, behalve die op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, want daar heb je bij Moordrecht nog net iets meer dan 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf volgend jaar een nummer. De vervoerder hoopt daarmee dat het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Omdat er nieuwe informatieborden in de stations komen, heeft de NS meteen een wedstrijd uitgeschreven. Iedereen mag een ontwerp insturen en het winnende ontwerp wordt dan in september bekendgemaakt. De gemeente Voorschoten is eruit. Gisteravond is bekendgemaakt dat er volgende week een extra raadsvergadering is waarin Pro, VVD en D66 hun definitieve coalitieakkoord presenteren. In diezelfde vergadering worden ook de wethouders benoemd en hun portefeuilles bekendgemaakt. En zondag organiseren de grote studentenverenigingen in Leiden een duurzaamheidsfestival. Van 12 tot 5 zijn er bij de Field gratis workshops, een duurzame kledingmarkt en live muziek. Alles om ervoor te zorgen dat studenten nog gemotiveerder zijn om duurzamer te leven. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht gaat het flink regenen. Pas tegen de ochtend wordt het droog. Doordat het bewolkt is, koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 13 graden. Morgen is de hele dag bewolkt, er valt wat regen en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Unity.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a Mexico, people of the world, welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

is deze week de Unity NL Single Track. Gerrit Snijder. Cubaanse Café. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Wie is de mol?
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
3: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
2: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
4: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
2: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselande in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is EuroTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah, sing.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Beetje een Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloop-evenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hittebroerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken.